0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteshooljacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukesh, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijanta misha, kiema kerstele,
1: August misha, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, follow moment fin de credit of August nischelte, et haar grillo or venulachte margoel.
1: Veel eer de ruches, a hoogte gloog gach derde en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira.